0: broeders en zusters, dat dit offer, het mijne, maar ook het uwe, aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot God zijn ons en van eer zijn
2: naam. And from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord.
3: Mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
4: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.

0: cioè dal problema di rendere veramente operante l'ulteriore fase di costruzione europea.
1: Frieden kann man nicht gegeneinander gewinnen, sondern nur miteinander. In der europäischen Gemeinschaft ist es uns gelungen.
2: Betekent dat Europa nu een keuze moet doen? Hoe zien de huidige politieke leiders in Europa de toekomst van die Europese structuur en van de gemeenschap die dus bezig is te veranderen in iets anders? Maar wat wil men daarbij? Wat zal dat anders zijn? Is het een soort confederatie? Is het een federale structuur? Is het iets van, ik weet niet, functioneel georganiseerd? Maar wat willen ze eigenlijk?
3: À partir de là, on peut se demander si, et même on peut croire, que les négociations économiques qui vont reprendre aboutiront à un résultat satisfaisant. Par l'intervention de la France.
4: Par une usurpation permanente.